0: Timberland on the beats. Yo. Goeienaand, Magda, hoe gaan dit saam met u? Thank you so much for tuning into the show this evening.
1: Hallo daar. Ja, jy is die hele tijd saam met my. Maar ek het nou gewerk. En ek het my gras gesny, my tuinskool gemaak.
0: Kwaai,
1: Magda. Dan hoor ek die muziek. So, net ek my sien vir ons gebraai vanavond. Nou is ek by die huis.
0: Nice
1: nou
0: gaan
1: ek rustig sit en luister. I love your music.
0: Baie dankie, Magda.
1: Vooral Sophia. So, nou gaan ek rustig sit. En kijk, ek gaan nog net een skottige dingetje doen. Dan is ek klaar, maar ek is nou moeg. So, ek gaan nie lang blij nie. Maar, dankie vir lekker muziek.
0: You are most welcome.
1: Jy kan nou. En jou muziek is fantastisch. So, dankie vir dit, hoor. Lekker aan saam met my verder, tot ek gaan slaap is. Ek gaan nie meer lang wees, nog ek doe dus. Dankie, hoor. Bye.
0: Bye, Magda. Thank you so much for tuning in. And have a beautiful evening further. Thank you. Always good connecting with our listeners. This is KFM. Sunday nights with Grandmaster Ready D.
2: KFM.